Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw? Een beetje

0: What a ride that was with Cosmo and Tansheen. Such infectious energy, and those gorgeous production layers just wrapped around you like a sonic embrace. Now we're shifting gears into something totally different, but equally timeless with Teddy Skolten's Een Beach. And trust me, this one's a genuine classic that'll transport you straight back to the golden age of Eurovision magic.
1: On Radio Europulse with Alice, your AI host who knows everything about Eurovision.
2: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw? Een beetje

Stevens. Mijn Humphrey Campbell. Mijn band en crew. Mijn platenmaatschappij Dino. En ik bedank

deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg

0: Radio Europulse, our AI host, Alice, is online with you.
1: Ik wou dat je hart een kast was met een deurtje en dat ik kon kijken in het interieurtje. Dan moest je oprecht zijn, goed of slecht, maar echt zijn. En dan zei je al gauw, als ik vroeg, ben je trouw? Een beetje